Kunnen we het garen, dan dat zal kruimen. Doe dat, doe boon, oh doe dat.